Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En het onderwerp van vandaag. Van oversteken op het zebrapad tot lachen. Wij verontschuldigen ons voor alles. Maar waarom eigenlijk? Onnodig sorry zeggen maakt je niet sympathieker en werkt zelfs averechts. Dus tijd om het anders aan te pakken. En dit verhaal komt uit de Libelle en dit artikel is door journaliste Eva Breda geschreven. En dat is het onderwerp van mijn programma vandaag. Gewoon een mooi verhaal waar we wel iets van kunnen bijleren. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklet.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Je altijd maar excuseren lijkt onschuldig, maar het ondermijnt het zelfvertrouwen. En dit artikel is geschreven door journaliste Eva Breda. Als verstokte sorry-zegger verontschuldig ik me continu. Sorry dat je zo lang moet wachten. Sorry dat jij boodschappen moet doen omdat ik het niet red. Zelfs als ik voorrang krijg op straat, roep ik nog sorry terwijl ik passeer. Ook al weet ik dat het onnodig is. Ik excuseer me de hele dag. Als ik zou schrijven zoals ik praat, zou ik nu mijn excuses maken voor het relaas dat ik ga afsteken. Waarom? Ik weet het niet. Ik denk graag dat ik een zelfverzekerende vrouw ben die niet zo gevoelig is voor de mening van anderen. In een vergadering neem ik met gemak het woord en in een discussie durf ik hard tegen anderen in te gaan. En ik ben niet bang om me te extravagant te kleden of op een podium te springen voor een potje karaoke. U zou niet denken dat ik iemand ben die geen ruimte durft in te nemen. En toch, op veel momenten waarop ik dat doe, zeg ik sorry. Volgens dokter Google ligt een deel van de oorzaak bij het woordje pardon. Dit woord gebruiken we vroeger als term voor let op of neem me niet kwalijk. Pardon, mag ik even langs? Of pardon, mag ik iets vragen? Door de jaren heen is onze taal informeler geworden. En steeds vaker wisselen we stijf taalgebruik in voor laagdrempeligere woorden. In plaats van pardon kozen we steeds vaker voor het informele sorry. Dat lijkt misschien een goed substituut, maar het woord sorry bevat veel meer verontschuldigende lading dan pardon. Zo zijn we in plaats van let op of neem me niet kwalijk, steeds vaker ongemerkt en onbedoeld neem het me wel kwalijk gaan zeggen. Als ik mijn psycholoog moet geloven, is er een andere reden voor mijn onnodig sorry zeggen. En dat is mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Opgroeiend in een huis waar de stemming vaak plotseling kon omslaan, deed ik altijd mijn best om de harmonie te bewaren. Zo ontwikkelde ik op jonge leeftijd een mitsplaats verantwoordelijkheidsgevoel. En nog altijd voelt het alsof ik diegene ben die in groepen de sfeer moet goedhouden. Lukt dat niet? Sorry, mijn schuld.
2: You're listening to 4EB FM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: Minder zelfvertrouwen. Maar er is nog een andere verklaring voor mijn vele sorry. Ik ben een vrouw. De Canadese sociaal-psychologen Carina Schumann en Michael Ross onderzochten in 2010 of gender invloed heeft in hoe vaak we sorry zeggen. De onderzoekers lieten een groep mannen en vrouwen bijhouden welke situaties zij meemaakten die een verontschuldiging vereisten. Wie in die situatie fout zat en wie sorry zei. En de conclusie was opmerkelijk. Vrouwen zeiden vaker sorry dan mannen. Maar vrouwen vonden dan ook veel vaker dat zij fout zaten in de situaties die zij noteerden. Friederike Meeuwen, psycholoog op het gebied van zelfvertrouwen en schrijver van het boek Goed zoals je bent, kan dat verschil verklaren. Vrouwen hebben van nature minder zelfvertrouwen dan mannen, waardoor ze vaak het gevoel hebben dat ze te veel ruimte innemen. Deels komt dat door hun lagere testosterone-level. Anderzijds komt dat door de opvoeding. Jongens moeten stoer en prestatiegericht zijn. Vrouwen moeten sociaal, lief en bescheiden zijn. Ze moeten goed in de groep vallen en de harmonie bewaren. Dat zorgt voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging om te pleasen. Dus met veel sorry's tot gevolg.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit.

ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willema's programma vandaag?
1: De vraag is, hoe erg is het eigenlijk dat ik me zo vaak verontschuldig? Psycholoog Sandra Agenborg spreekt veel vrouwen die vaak onnodig sorry zeggen. Je altijd maar excuseren lijkt onschuldig. Maar het ondermijnt het zelfvertrouwen, legt zij uit. Vrouwen die vaak sorry zeggen, bevestigen dat dingen hun fout zijn. Ze maken zichzelf klein, geven zichzelf het gevoel dat wat zij doen niet goed is. Door dat minderwaardigheidsgevoel ontnemen ze zichzelf ruimte, terwijl ook zij die mogen innemen. Ik herken dit gedrag als mijn zebrapadhupsje. Als ik een zebrapad oversteek, terwijl fietsers en auto's op mij wachten, neem ik automatisch een ondergeschikte rol aan. Ongemakkelijk door de ruimte en tijd die ik inneem door over te steken, maak ik mezelf klein. Buig ik mijn schouders voorover en ren ik hupsend het zebrapad over. Een verontschuldigende hand in de lucht. Het is dezelfde houding die mensen aannemen wanneer ze een natte vloer oversteken, terwijl de schoonmaker nog aan het dweilen is. En mijn lichaam schreeuwt, sorry. Ik ben zo snel mogelijk weg. Als dat alleen op het zebrapad gebeurde, was het misschien niet zo erg. Maar het zebrapadhupsje staat voor mij symbool voor hoe ik me op meer vlakken van mijn leven gedraag. Ik neem wel ruimte in, maar voel me al snel te veel en verzacht, dat voor anderen met verontschuldigingen. Door je zo te gedragen, zeg ik eigenlijk, ik mag er niet zijn. Dat is vermoeiend voor jezelf, maar ook voor anderen. Door te leven in een sorry dat ik besta, modus, geef je anderen het gevoel dat ze steeds jouw bestaansrecht moeten bevestigen. Dus waar ik juist probeer minder ruimte in te nemen met mijn excuses, blijk ik hiermee juist anderen tot last te zijn. En dan ondermijn ik ook nog eens mijn zelfvertrouwen. Dus tijd om te stoppen met dat vele ge sorry.

0: dat was Anita Meijer met Het Spijt Me.
1: This is 4EB FM.
2: Hello, beautiful Brisbane.
3: Bonjour.
4: Hallo, buongiorno.
3: Kakoste.
4: Grüezi miteinander.
3: Viva, viva.
4: Buonacom.
3: Dzień dobry.
2: Hola, amigos.
3: Hey.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Vrouwen hebben meer dan mannen de neiging om te pleasen, met vele sorry's tot gevolg. Het blijkt een bekende techniek om sorry te vervangen door dankjewel. Het kan bijna altijd en het woord heeft vele positieve bijeffecten. Dat ontdekten psychologieprofessoren Lisa Williams en Monica Barlett toen zij de effecten van een simpel dankjewel onderzochten aan de Universiteit van New South Wales in Australië. Zij ontdekten dat het bedanken van mensen ervoor zorgt dat zij jou zien als een warmer mens en meer interesse hebben in verder contact met jou. Sorry zeggen kan overkomen als een blijk van onderdanigheid, een gebrek aan zelfvertrouwen en een bevestiging dat jij dingen fout doet. In plaats van jezelf als boosdoener neer te zetten, zet je met dankjewel de ander even in het zonnetje en kom je over als een warm mens dat andermans waarde ziet. En kijk, dat wil ik ook. Een dag later ben ik 5 minuten te laat voor een afspraak met een vriendin. Ik kan sorry zeggen, maar aangezien ik in een experimentele fase zit, besluit ik mijn vriendin te bedanken voor het wachten. En geen probleem is haar antwoord. En dat viel best mee.

dat was Connie Francis met Who's Sorry Now? En ik ga verder met een mooi liedje van Suzanne en Freek. Het spijt me niet.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Het is winnen om je niet te verontschuldigen en spanning in de lucht te laten. Dat is stap 3, het leren verdragen van dat gevoel. Op momenten waarop een dankjewel niet gepast is, ben ik stil. Als iemand tegen me opbotst in de winkelstraat, moet ik haast op mijn tong bijten om geen sorry te zeggen. Secondenlang wacht ik op zijn verontschuldiging. Maar die komt er niet. Een sorry brandt op mijn tong als we in stilte doorlopen. Met mijn cliënten oefen ik hiermee. Ik laat ze bijvoorbeeld een berichtje sturen waarin ze ergens nee tegen zeggen. Als ze geen sorry mogen zeggen, raken sommigen in paniek. En ik vraag dan, wat voel je nu? Waar voel je de spanning in je lijf? Uiteindelijk zakt de spanning en zul je ervaren dat er niets ergs gebeurt als je ruimte inneemt. Na een aantal keer sorry, ik bedoel dankjewel, krijg ik het bedanken onder de knie. Dankjewel dat je wil wachten. Dankjewel dat je boodschappen wilde doen. Stevast kan ik rekenen op een geen probleem of graag gedaan. En door die opmerking kom ik erachter dat veel van wat ik doe inderdaad geen probleem is. Leer ook fysiek ruimte in te nemen. Probeer eens in een rechte lijn door een drukke winkelstraat te lopen en voor niemand te wijken. Vrouwen hebben de neiging zelf opzij te gaan en zich dan alsnog te verontschuldigen. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Maak jezelf fysiek groot. Hou je schouders recht, je kin omhoog en je zult zien dat anderen voor je wijken en je wel ruimte mag innemen. Ik ga maar eens fier rechtop het zebrapad oversteken. Maar voor ik het vergeet, dank je wel dat je dit verhaal wilde horen. En nu volgt een liedje van Anita Meijer. Het spijt me.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. Admin@dutchcourier.com

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: En hier volgt het sorry lijstje. Hoe leer je zo'n vastgeroest automatisme af? En dat lukt in 3 stappen. Alles begint met bewustwording. Hoe vaak zeg je sorry? Ik besluit het een paar weken bij te houden en maak een sorry lijstje. En de score? Gemiddeld zeg ik 9 keer per dag sorry. Je zou moeten bijna denken dat ik echt een minderwaardigheidscomplex heb. En wat staat er zoal op mijn lijstje? Sorry als ik al onder de douche sta als mijn vriend wil douchen. Sorry omdat ik met mijn fietsbel bel en iemand inhaal. Sorry omdat ik bijna tegen iemand aanfiets die zijn hand uitsteekt. Sorry omdat de treindeuren voor mijn neus sluiten en een vrouw ze weer voor me opent. Sorry omdat ik een collega vraag of ze mijn mailtje heeft gezien. Sorry omdat mijn vriend de zalm uit de vriezer haalt die ik ben vergeten. Sorry omdat ik iemand wil passeren die te lang op het schap staat te turen. Sorry omdat ik uitgebreid antwoord gaf op de vraag hoe mijn dag was. Sorry omdat ik een vriendin vraag of we bij mij kunnen afspreken in plaats van bij haar. En nu ik weet hoe vaak ik onnodig sorry zeg, is het tijd voor stap 2. Een slechte gewoonte kun je beter afleren door die te vervangen door een nieuwe. Geef je hersens een plan om op terug te vallen als je sorry wil zeggen. Analyseer de situaties waarin je onnodig sorry zegt en bedenk door welk woord je het kunt vervangen. Ik moet de als dan regel maar eens gaan toepassen. Bijvoorbeeld, als ik sorry wil zeggen omdat mijn collega me vertelt dat ik iets vergeten ben, dan zeg ik, dankjewel dat je mij erop wijst.
2: Het leven is goed, het gaat precies zoals het moet. Ik heb alles wat een mens zou kunnen wensen. Maar dan toch zo af en toe is dat allemaal niet genoeg. Dan bel ik mijn maatjes, mijn makkers, mijn gabbers. Ik adem, ik geniet, als ik los ga op die beat. Laat me nou maar even, deze gast gaat even.

DJ heeft er zin in, kijk die mooie meiden gaan. Zolang ze blijven dansen, kan de wereld niet vergaan. Dan kijk ik om me heen, ik ben in love met iedereen. Man, wat is dat mooi, beter wordt het nooit. Ik hou van de liefde, ik heb niks met al die haat.

0: En dat was Frans Duits met Gezelligheid kent geen spijt.
1: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Op